zin. Gaan we niet zo met vrienden. Ging op pillen nou. Lang, lang. Het kwam voor. Lang. Het kreeg niet lang. Lang, lang, lang.